Daarom ben ik voor de klieg nog daar. Kussen, Liesli, mijn lieve. En du wirst mich nicht vermissen.

Ik zei, mij staat die land voor barbereer en ben hem al loeren is van te na. Ik zei, zo er loog voor Hongarie, voor vlugen met hem roog, van meer op vier.